Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten, ik heb een gewoonte een thema te zetten voor mijn uitzending. En dat heb ik ook voor vandaag gedaan. En vandaag heb ik verschillende korte artikeltjes uit De Optimist gehaald. En zoals altijd wat leuke liedjes erbij. En vandaag gaat het over Australië beschermt bedreigde naturen. Ik pas actie. En schepen varen om blauwvis winvis heen. De straten van Helsinki. Wetenschappers printen een kloppend hart. Echt waar. Ga er lekker bij zitten en geniet van dit programma. En ik begin met een liedje van Christophe en dat heet voor dit programma Een Optimist. En daarna volgt een liedje van Wilke Alberti en zij zingt De Natuur.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Australië maakt begin met bescherming van de bedreigde natuur. Nadat door allerlei organisaties, wetenschappers en natuurbeschermers de noodklok was geluid, is de Australische regering met een plan gekomen om de natuur te helpen herstellen en bedreigde diersoorten een veilige plek te bieden. Nummer 1. Met rust laten. Kern van het 10-jarenplan is het aanwijzen van een groot gebied dat wordt ingericht om vaak zeldzame dieren en planten met rust te laten. Bijna 2000 inheemse diersoorten worden met uitsterven bedreigd in hier Australië. En dat heeft aan de ene kant te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, bosbranden, opwarming en de wateren. En aan de andere kant liggen de oorzaken bij de industrie, mijnbouw, stadsuitbreiding en het kappen van bossen. Critici wijzen erop dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn. Volgens hen is het beschikbare budget, bijna 150 miljoen euro voor het komende jaar, te gering. De Australische regering benadrukt dat het een lange termijn plan is en dat het stapsgewijs moet uitgerold, te beginnen met de bescherming van 110 bedreigde diersoorten. En afgelopen zomer bekondigde de milieuminister aan dat volgend jaar nieuwe milieuwetten worden ingevoerd. En tevens zegden ze toen al om 30% van het Australisch grondgebied tot beschermd gebied te verklaren. En dat gebeurt in 2030. Het gepresenteerde plan is hiertoe nog een eerste aanzet.

En dat was Dana Winner met Volg je natuur. En Frans Halsema gaat verder met Moeder alcohol.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Dit zijn de vijf voordelen die je ervaart als je meedoet met het Ikpas-actie. Een glas wijn bij de maaltijd of een biertje in de avond is voor velen heel normaal. Vaak ontstaat een patroon waarbij het bijna vanzelfsprekend is om dagelijks alcohol te drinken. Herken jij jezelf hierin? Word je dan nu bewust van dit gedrag? En zeg ik pas. Hou jij bij hoeveel je drinkt? Nee. Dan is dit een mooi moment om hier verandering in te brengen met de jaarlijkse terugkerende actie Ik Pas. Als je meedoet aan deze actie, drink je gedurende 30 of 40 dagen geen alcohol. En dat brengt allerlei positieve gevolgen met zich mee. Kan het iets minder? In alcohol zitten calorieën en suikers en per drankje kan deze hoeveelheid verschillen. Vaak wordt er ook nog wat gegeten bij een drankje. Al met al krijg je dus meer calorieën binnen dan je waarschijnlijk denkt. Door deze uitdaging aan te gaan, verlies je dus waarschijnlijk wat overtollige kilo's. Hoe voel jij je? Je bent er misschien niet altijd bewust van, maar alcohol heeft invloed op hoe je je voelt. Natuurlijk is bekend dat door het drinken van alcohol je losser en ongeremd wordt. Maar door het juist niet drinken van alcohol zul je je mentaal beter voelen. Onderschat jouw slaappatroon niet. Dat je door alcohol beter slaapt is een fabeltje. Je valt misschien wel sneller in slaap, maar de tweede helft van de slaap raakt verstoord, waardoor de slaapkwaliteit achteruit gaat. En hierdoor kunnen slaapproblemen ontstaan en krijgen onze hersenen minder de kans om informatie en gebeurtenissen te verwerken. Naast slaapproblemen is het mogelijk dat je sneller vermoeid bent, je concentratievermogen afneemt en je problemen met je geheugen ervaart. Reken je rijk. Alcohol is duur. Door gedurende de actie geen alcohol te drinken, zul je dan ook flink wat geld besparen. Ook is uit eerdere edities van deze actie gebleken dat deelnemers daarna gemiddeld 30% minder alcohol dronken dan voor de actie. Een grote kans dus dat je ook na de actie kunt blijven sparen. Presteer. Je slaapt beter, voelt je mentaal beter en valt af. Dit geeft energie. Je zult daar merken dat je je lichamelijk fit voelt en dat je prestaties omhoog gaan. En als laatste, doe je mee. Als je meedoet aan Ikpas, kun je morgen meteen starten. De actie duurt 40 dagen, wat betekent dat je tot en met de zondag de 25e van de maand daarop, een paar maanden daarna, geen alcohol drinkt. Vind je dit toch wat te heftig, dan kun je ook kiezen om wat later te starten en het 30 dagen te doen om geen alcohol te drinken. Een mooie uitdaging dus om het nieuwe seizoen mee te beginnen.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

om de blauwe vinvis heen. De schepen van 's werelds grootste containerlijn MSC Mediterranean Shipping Company varen voortaan vrijwillig een nieuwe koers. De omleiding is een poging de blauwe vinvis en andere walvisachtigen te beschermen die in de wateren van de vaarroutes leven. In Sri Lanka. Het gaat om een nieuwe vaarroute langs de kust van Sri Lanka. De haven van Colombo in het Zuid-Aziatisch land is een belangrijk knooppunt voor de wereldhandel. En de nieuwe koers ligt zo'n 15 zeemijlen ten zuiden van de huidige route. MSC zegt dat de route is aangepast in overeenstemming met het advies van wetenschappers en andere belangrijke partijen uit de maritieme sector, zoals het Internationale Fund for Animal Welfare, het World Trade Institute, Biosphere Foundation, Universiteit van Rwanda, RAYA en de Wales en de University van St. Andrews. De zuidkust van Sri Lanka kent een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. En daarbij worden de wateren voor de kust bewoond door grote populaties walvisachtigen. Hierdoor is er een groot risico dat schepen in aanvaring komen met deze dieren. En simulaties hebben volgens MSC aangetoond dat het verplaatsen van de officiële vaargeul het risico op een aanvaring met maar liefst 95% kan verminderen. Eerder dit jaar wees een studie uit dat aanvaringen met schepen verantwoordelijk kunnen zijn voor afnemende populatie van bedreigde marine soorten. Wij zijn van mening dat de commerciële scheepvaartsector een belangrijke rol speelt bij het schermen van walvisachtigen, met name bij het verminderen van het risico op aanvaringen met schepen met walvissen, zegt Stefania Lalay, vicepresident van duurzaamheid bij MSC Mediterranean Shipping Company.

En dat waren de zusjes de Rol met Een schip voert uit. En ik ga verder met een liedje van Oetse Verschoot. Altijd komen er schepen.

0: You're listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Een robot maakt straten in Helsinki 's avonds schoon. Wandelen door de Finse wijken moet je niet verbaasd opkijken als je een robot tegenkomt die de straten veegt. Die doet dat niet alleen autonoom en geruisloos, maar ook nog eens energie- en waterzuinig. Afgelopen maand voerde het stadsbestuur van Helsinki een proef uit om de straten van een woonwijk op de aparte manier schoon te maken. In samenwerking met het bedrijf Trombia zetten ze een robot in om het vuilwerk op te knappen. Die deed dat zonder uitstoot en op een manier die het dagelijkse leven van de bewoners zo min mogelijk hinderde. Het apparaat gebruikte slechts 15% van de energie die conventionele borstelstofzuigers nodig hebben en genereert geen uitstoot. En bovendien verbruikte slechts een fractie van de hoeveelheid water die nodig is bij conventionele reinigingsmethodes. De Trombia Free straatveger was tijdens een test van 8 dagen te bewonderen in de Finse straten. Het is 's werelds eerste volledig aangeschreven elektrische en autonome straatveger. Hij is zo stil dat hij 's nachts de straten kan vegen en het verkeer zo min mogelijk hindert. Voor ons is het een ideale testlocatie voor slimme steden en een referentie voor 's werelds grote steden, aangezien de stad die ze gebruikte 's nachts laat zien wat er echt kan worden bereikt met automatisering in een stedelijke omgeving. En dat zegt de managing director Ante Nikane van Trombia Technology, de ontwikkelaar van de Trombia Free. De proef bevatte met name het testen van de geluidsniveau van de veegwerkzaamheden, het veegefficiëntie en de werking, voordelen en beperkingen van de autonome straatveger. De machine detecteert obstakels, zoals een voetganger op zijn pad, en hij stopt. Tijdens deze proef was er altijd een begeleider bij de machine om de veiligheid te waarborgen. De proef past binnen het doel van de stad in Helsinki om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn.
3: Zeg, over 50 jaar ziet de wereld er heel anders uit, hoor. Er wordt namelijk niet meer gewerkt. Wat moet je nou doen, hè? Computers afstoffen. Ja. Daar heb je toch geen 5-daagse werkweek voor nodig. Dan krijg je het 1-daagse werkjaar. Dat is de dag van de arbeid. En wat gaan we met de vrije tijd doen? Wij gaan weer spelend leven. Alle oude kinderspelletjes komen weer terug. Nou, het leukste wat wij vroeger speelden als kind, dat was op straat, hè? Dat was belletje trekken door derden. Dat was een heel subtiel spel. Want je moest een meneer voor aanhouden. En dan moest je zeggen, meneer. Dag meneer de koekenpeer, moest je dan zeggen. Ja. Ja, nou, wie dat niet durfde, durfde de rest zeker niet. Moet je zeggen, dag meneer de koekenpeer. Wilde u even de bel van de derde etage drukken, meneer? Want ik ken er niet bij. De man deed het natuurlijk. Die dacht een goed werk te verrichten. En die zei, aan de jonge man is het zo in orde. Dan zei zeker meneer, maar nou wegwezen, anders grijpen ze u. Mevrouw, een kind op straat. Maar heeft toch geen kind dan? Een kind op straat, die amuseert zich wel.

meer dan 100 gescharreld en gedonderd christelijk patroonaat. Een half verlichte tent vol broeierige schuivel, zo sexy als de duivel op de rand van

0: lachen, er is geen greintje kwaad. Dus nu een goede raad, wie kinders wil bewaren voor christelijke gevaren, nou die stuur ze dan maar weer op straat.
1: En dat was Fons Jansen met een leuke cabaretsoort comedyliedje, De jeugd moet van straat. En ik ga verder met de grootkoren. Hoor je het zingen op straat?

Wetenschappers printen een kloppend hart. De mogelijkheden van 3D-printers lijken eindeloos. Wetenschappers van de Universiteit van Minnesota kregen het voor elkaar om een 3D-hartpomp te printen die volledig zelfstandig klopt. De wetenschappers denken dat de pomp, van maar 1,5 centimeter lang, enorme invloed kan hebben in het onderzoek naar hartziektes. Voor de creatie van de pomp is gebruik gemaakt van menselijke stamcellen en die kunnen zich naar iedere cel in het menselijke lichaam vormen. De stamcellen werden toegevoegd aan zogenaamde bio-inkt. Dit is inkt die in 3D-printers wordt gebruikt om kunstmatig leven te printen. Daarna was het wachten tot de cellen zich vermenigvuldigden en de perfecte dichtheid bereikten, want alleen dan kunnen ze zich tot functionerende hartcellen vormen. En het gehele proces duurde bij elkaar een kleine 6 weken. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de cellen synchroon zag pompen in het Petrus schaaltje, vertelt Brenda Ogle, hoofd van de biomedische afdeling op de universiteit. We wilden bijna opgeven na een aantal mislukte pogingen. De oplossing was uiteindelijk een kwestie van verschillende volgordes uitproberen. En in de geslaagde poging wachten de wetenschappers met het transformeren van de stamcellen tot hartcellen tot na het printen van de 3D-hartpomp. En de pomp is nog lang niet zo complex en werkend als het menselijke hart, maar het is genoeg om verder onderzoek te kunnen verrichten. We kunnen nu ziektes en schade aan de artificiële hart introduceren en de effecten van medicijnen en andere remedies hierop onderzoeken.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.